Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het derde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan de komende maanden ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uitzenden. En vandaag kunt u luisteren naar een concert van het ensemble Sigurat, met drie premières van Brabantse componisten en een 5 kwartier durende geluidssculptuur van Anthony Fiumara. Op zondagmiddag 16 november vonden er in het muziekcentrum De Toonzaal 3 concerten plaats rond componisten en sopraansaxofonist Theo Louvendi. Het concert van Theo Louvendi's ensemble Sigurat, waar u nu naar gaat luisteren, was geheel gewijd aan die November Music compositieopdrachten. U hoort allereerst Tumbleweed van Mete Erker. En in dit stuk verwerkt Erker invloeden uit de traditionele Boliviaanse muziek voor de bezetting panfluit, blokfluit, zang en slagwerk. Luistert u naar het ensemble Sigurat met Tumbleweed van Mete Erker.

Dit was de première van Tumbleweed van Mette Erker door ensemble Sigurat. Het tweede werk dat u gaat horen is van Jeroen van Vliet. Niet alleen een talentvolle jazzpianist, maar ook componist. Over het werk Chakaltaya zegt hij zelf: het stuk in kleine bezetting met het accent op de strijkers uit de groep speelt met het begrip afdaling vanaf grote hoogte om in een hectische omgeving een stille achtergrond te ervaren. Chakaltaya is een van de hoogste toppen in de omgeving van La Paz, Bolivia, met een prachtig uitzicht op het gebergte rondom en de stad diep beneden. De snelle en duizelingwekkende afdaling brengt je van serene stilte steeds dichter bij de drukte en het lawaai van de stad. Luister naar Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Sigurat.

Dit was de première van Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Ziggurat. Tot slot, van dit drieluik van Brabantse componisten hoort u een kort werk van de in Tilburg afgestudeerde en uit Koeweit afkomstige componist Rachid Al-Bugaili. In zijn nieuwe stuk Al-Zahra laat hij zich meeslepen door het exotische instrumentarium van Ziggurat en zijn fictieve herinnering aan een concertavond in het Al-Zahra-paleis in Córdoba als gast van kalif Abd ar-Rahman III. Luister naar Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili door het ensemble Ziggurat.

Dat was Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili en het slot van een concert door ensemble Sigurat dat drie werken van Brabantse componisten in première bracht. We luisteren naar de derde uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2008. November Music besteedt in samenwerking met Bosse kunstlocaties ook veel aandacht aan elektronische muziek en soundscapes. Zo was er van zaterdag 8 tot en met zondag 16 november in het grafische atelier de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara te horen. Te midden van de tentoonstelling Wit is de oude meester. Counting Eskimo Words for Snow is een ambient installatie die je zittend of liggend per koptelefoon beluistert. De trage stapeling van klanklagen verandert de besloten expositieruimte in een uitgestrekte witte vlakte. En wat de concertzender betreft zo muzikaal dat een integrale uitzending van 5 kwartier gerechtvaardigd is. Dit is Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara.

Paris.

Dit was versie 2 van de symfonie Monotone Silence van Yves Klein, uitgevoerd door het Klangzeit Ensemble en leden van het Vocaal Laboratorium. U hoorde The Myth is in Art, het eerste deel van het openingsconcert van het festival November Music, zoals dat op 16 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch klonk. Dit is de concertzender met Concertzender Live. En u hoort opname die we maakten in 's-Hertogenbosch op 16 november jongstleden. Na de pauze van het concert was het tijd voor de International Improvisation Pool. Elk jaar is er tijdens November Music ook plaats voor de geïmproviseerde muziek. Dit jaar werd een ensemble geformeerd rond de Amerikaanse pianist Uri Kane. Samen met violist Oene van Geel, accordeonist Philippe Turlot, contrabassist C. Stefan Lievenstro en drummer Erik Tielemans brachten zij een aantal werken die de dagen voor de uitvoering tijdens de repetities waren ontstaan. We beginnen met Glamorama van Stefan Lievenstro.

Musette van Philippe Thuriot. U kunt nu luisteren naar Unseen Variation van Oene van Geel en Jeroen van Vliet.

0: spelen, aan mij de eer om iedereen nog een keer nu voor te stellen. Op drums uit België, Erik Tielemans. Gisteren wist ik zijn naam niet meer. En vanavond wel. En we hebben dus nooit gespeeld van tevoren met elkaar. Dus er dus was een kennismaking en tussen ons verliep dat heel stroef.
1: Ja, ik heb ze uit elkaar gehaald.
0: En hij heeft mij toen een cd ontfutseld. En die moet hij nog betalen. Maar nu, de verstandhouding is nu een stuk beter. Dus ik mag
1: bestaan.
0: Philippe Curieux. Rechts van mij ook een grote eer om met hem te spelen, Oene van Geel. En op piano, Yuri Kane.

Dit was O Susanna van Stefan Lievenstroo, uitgevoerd door de International Improvisation Pool. Met dit concert was de opening van het festival November Music 2006 een feit. U kunt nu luisteren naar Monochroom van Joost van der Goor. Oorspronkelijk bedoeld voor twee pianisten en twee bijadiers. Maar ja, het regende die dag geweldig, dus zijn alleen de pianisten Frederik Kroene en Reinier van Hout te horen in deze wereldpremière, een opname uit Galerie Mariek Hustegen in Den Bosch. Deze opname en de opnames die u eerder in deze uitzending hoorde zijn gemaakt door Kees van der Wiel. Hij stelde dit programma ook samen. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 28 mei.

Dit is de concertzender met het programma Concertzender Live. En het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar Sternenrest van Willem Boogman, Ontluisterd Land van Esther van Nooy, het duo Harmen Fraanje en Erik Vloeimans en tenslotte de geluidspost van Philip Guts en Toggy Einarsson. Op vrijdag 14 november vond in een grote lege voormalige fabriekshal in Den Bosch West de wereldpremière plaats van Sternenrest van Willem Boogman. In Sternenrest wordt een poging ondernomen wetenschappelijke resultaten van asteroseismologie, kosmologie en sonologie te integreren in muziek en video. In deze concertante uitvoering, zonder video, wordt het publiek omringd door instrumentalisten en 192 luidsprekers. De driedelige cyclus is geschreven voor elektrische gitaar, slagwerk van glas, ensemble, computer en klankprojectie door het Wavefield Synthesis systeem. Het werk bestaat uit drie delen. Seeds of Structure voor elektrische gitaar, glas voor slagwerk en elektronica en liminale voor ensemble en elektronica. Dit is Sternenrest door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Spectra-ensemble en de Wavefield Synthesis.

Dat was het laatste stuk van een concert van Harmen Fraanje en Erik Vloeimans, Country. U hoort nu, tot slot van deze aflevering van Concerts and Alive, het werk Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson.

Dat was de soundscape Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson, speciaal gemixt voor het festival November Music 2008. Meer informatie op www.concertzender.nl. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Het tweede van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens het festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november had November Music een primeur met het eerste publieke optreden van het Brabants ensemble FC Jongbloed. Een ensemble van getalenteerde studenten van het Fontys Conservatorium in Tilburg, onder leiding van Arnold Marinissen. Het ensemble gaat zich in de toekomst toeleggen op het uitvoeren van nieuwe werken van compositiestudenten en klassieke werken van de afgelopen 50 jaar. Ook tijdens dit concert in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch geen simpele intikkertjes of al te doorzichtige 1-2'tjes, maar een doortimmerd programma met gouden ouwe van onder meer Hans-Werner Henze en Karel Goeivaerts. En daarnaast klinkt er een première van Maarten Altena. Ook de jonge garde komt ruimschoots aan bod. Peter Vig, Rachid El Rachidi en Matthias van Nispe bereiden ieder een pittige amuse voor kamerensemble voor. We beginnen met werk van Peter Vig.

Dat was Triple Fried Jig van de jonge componist Matthias van Nispen, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Een nieuw Brabants ensemble dat op donderdag 16 november zijn allereerste concert gaf tijdens het festival November Music in de Toonzaal in Den Bosch. Het concert werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Een dag later was er in het productiehuis in de Verkadefabriek een volgende première. Heel andere muziek, van een speciaal voor het festival opgericht ensemble met de naam Lobstar. Zangeres Dorona Alberti, saxofonist Edward Capel en laptopper Tom Verbrugge brachten een programma waarin van tevoren bedachte en gecomponeerde gedeeltes werden afgewisseld met geïmproviseerde secties. Uitgangspunt is om de traditionele rolpatronen en clichés binnen de popmuziek zoveel mogelijk te doorbreken. Je hoort dus geen standaard bandje met een zangeres, maar een driekoppige eenheid, waarbij de rol van begeleider en solist continu wisselen. Luister de komende 50 minuten naar het energieke optreden van Lobstar. De opname werd voor de concertzender gemaakt en gemixt door Jan van der Lest. We beginnen met A Big Mistake.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 't Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Janskathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

publiek in de toonzaal en nu heeft kunnen luisteren naar de improvisatie 4, improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell. En daarna van Peter Heerborn On Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondriaan-kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian Quartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena, en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl. Dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen vijf kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de Concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een andere, een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van November Muziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.

Sinds ik hem ken, toen was ik 27 en hij iets ouder, heb ik altijd veel respect gehad voor Hieronymus Bosch. Ook al kennen weinigen hem zoals ik hem ken immers. We hebben beiden hetzelfde verleden. Geen van ons tweeën is op de Rijksacademie geweest. Hieronymus zei regelmatig tegen mij, in die toon die hem zo karakteriseerde, dat gaat niet goed met een Duitser, dat gaat fout. Ik heb hem toen aangespoord om dat ook te gaan schilderen. Meer dan een schilderschave, want zeg eens eerlijk, die monstertjes aquarelleren, dat kan iedereen, had Bosch vooral een voorzienende blik. Hij wist waar het naartoe ging. Met Brabant, met ons, met de Boerenleenbank, met Dries van Acht en het Brabants Orkest. Maar ook verder over de grenzen. Met de Oosterburen bijvoorbeeld en een oorlog. Dat zag je in die vele vrolijke geschilderde collaborateurs die een chagrijnige verzetstrijder ondervragen in Klaagmuur bij Brouwpoort. Ook de Irkoetsk wist hij te voorspellen. Geportretteerd in Bruiloft van Kanaan als een vreemde koepel omringd door vissen en rode sterren. En uiteindelijk drukte hij. En uiteindelijk drukte hij zijn handtekening in de symbolische dahlia uit. Steenlegging in schedel. De dahlia kon hij niet kennen. Immers, die bloem is met de Spanjaarden vanuit Mexico naar Nederland gekomen via de Zweedse bioloog Karel Dahl in de 18e eeuw. Wat Hieronymus wel wist, was dat hekserij, zwarte magie, net als Philips, het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene, in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Philips. En de andere, als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden gegeven.

Ben de gij het? Gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

0: van buiten kwam. Die van rauwe eieren eten. Die rauwe eieren eten.
1: Ach, met de geheim die altijd komt als onze neus verbranden.

bejaarden eenmaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen, uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter, tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar García Márquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinente Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee bomen

U hoorde Cervo van Jan Bas Bollen door Steamboat Switzerland. Het derde concert van deze terugblik op November Music 2003 is van 13 november. Opnieuw uit het muziekcentrum 's-Hertogenbosch. Ieder jaar nodigt November Music een muzikus van internationale faam uit die maar zelden in Nederland, België of Duitsland te horen is. Deze keer was dat de Engelse contrabassist en componist Barry Guy. Barry Guy voelt zich thuis in zowel de authentieke oude muziekpraktijk als de improvisatiemuziek. Voor deze gelegenheid schreef hij een nieuw werk voor de stem van Jaap Blonk met strijkers en piano. De compositie draagt de titel Annunciation en duurt maar liefst 50 minuten. Behalve contrabassist Barry Guy en stemkunstenaar Jaap Blonk hoort u Maya Hamburger en Stefan Smagge op viool en Daan van der Wallen piano.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het Muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Tauvik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Tauvik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à George Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Tutaslavski. Tutaslavski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjugeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Hawarta of ik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslawski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.

Serenade in homage to Mozart van Jonathan Harvey werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss. We gaan verder met de Japanse componist Toru Takemitsu. Ook hij schrijft, evenals Harvey, impressionistisch aandoende werken met verwijzingen naar de klassieke traditie. Het nieuwe ensemble speelt van hem Rainspell voor fluit, harp, klarinet, piano en vibrafoon.

0: Virginti Uno's van Fred Momotenko werd uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen met Momotenko zelf op tape. En dit is het slot van het derde deel van deze concertzender live. Een opname die we maakten in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 15 november jongstleden. Opnametechniek Kees van de Wiel, samenstelling Sam de Jong. Dan kunt u nu luisteren naar Charles Dutch. He destroyed her image.
1: She was no longer, and thus she was no longer. Lily star in the street star in the street. I couldn't place himself.

concerten plaatsen in Den Bosch. De concertzender maakte daar een groot aantal opnamen, waarvan u er zo dadelijk 4 kunt beluisteren. De concerten van November Music worden door het festival zelf geproduceerd en er worden veel compositieopdrachten verstrekt. Zo ook het nu volgende stuk van Bruno Nelissen. Deze jonge Nederlandse componist werd geboren in 1978 en studeerde aan het Conservatorium van Tilburg. Het werk dat hij schreef voor November Music heet On the Road, gebaseerd op teksten van de beroemde gelijknamige roman van Jack Kerouac. Het stuk werd uitgevoerd door het Quatuor Danel, het kwinkvokaal ensemble en gitarist Olaf Tarenskeen. Bruno Nelissen zelf dirigeert dit concert, dat overigens is opgenomen in de toonzaal van Den Bosch op 18 november van het vorig jaar.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender-archief. De komende twee uur het eerste deel van een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in drie landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste

U hoorde On the Road van Bruno Nelissen, opgenomen in de Toonzaal in Den Bosch op 18 november van het vorig jaar. En uitgevoerd door het Quatuor Danel en Kwink Vocaal Ensemble met Olaf Tarentskeen elektrische gitaar. Dirigent was de componist zelf, Bruno Nelissen. 3 dagen eerder, op 15 november, gaf het duo Dubbelduet een concert in de tot theater omgebouwde Verkadefabriek, ook in Den Bosch. Het duo Dubbelduet wordt gevormd door 2 cellisten, Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren-Altena. Het duo speelt uitsluitend werken die speciaal voor hen geschreven zijn. En dat is ook nu weer het geval. Het programma dat de beide cellisten samenstelden heet Hars. En de makers doen daarin een poging om de cello rock en de klassieke uitvoeringspraktijk samen te brengen. En daartoe vroegen ze een aantal componisten die ervaring hebben met beide genres een werk te schrijven voor dit elektrische cello duo. Dat lukte en het resultaat was een viertal spetterende nieuwe composities. Allereerst hoort u van Gene Carl het stuk Hand in Hands.

Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena. Allebei cello en samen het duo Dubbel Duet speelde Hand in Hands uit 2005 van Jean Carl. Luister nu naar hetzelfde duo Dubbel Duet in het stuk Ambush uit 2005 van Frank Krijns.

Dat was Grid Denial van David Dram, uitgevoerd door het duo Dubbelduet. We laten ze nog één keer horen in het stuk Fargel van Jacques Palinx. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena cello.

Het duo-dubbelduet speelde Fargel van Jacques Palings. En voor het derde concert blijven we in de Verkadefabriek. Op 19 november klonk daar een concert rondom slagwerker Claire Edwardes. Van dat concert willen we u graag één stuk laten horen, waarin ze samenspeelt met de Belgische drummer Jan de Smet en de Belgische slagwerker en componist Frank Nuyts. Van die laatste is ook het stuk dat gespeeld werd. Draagt de titel Low Key Trio.

U hoorde Low Key Trio van Frank Nuyts, gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf, slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen, is van het Arditti Quartet. Ze speelden op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden, maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi d'Entro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, cinici, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van de Concertzender. Dit is Il Futurismo.

0: Antiballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Antiballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. Een en ander geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive la Vette en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vermeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

Night.

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Zuidenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... hey verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan Sint Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars, waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek mee hebben gemaakt sedert, nou, pak een beet, begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Zuidenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections, met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Zuidenfett. U gaat luisteren naar twee nummers: That Sound Wiped en Dearest Friends van Zuidenfett.

Von Zuidenfeld, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête luistert en oordeelt zelf La Route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive La Fête. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive La Fête. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks- en kutsmuziek en wat houden we hier toch van. Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel van dit lettertype.

anders haar mooie elektronische experimentele muziek. We hadden al eerder een maxi-singeltje van anders haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van anders haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, wat wilst u nog meer? Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

U heeft geluisterd naar het Augsburger Tafelconfect en het Ensemble Integraal in een improvisatie naar de stomme film uit 1927. Berlin, die Sinfonie der Großstadt van de cineast Walter Ruttmann. De opname werd gemaakt in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch op 17 november tijdens het Festival voor Hedendaagse Muziek, November Music. En de opnametechniek was in handen van Kees van de Wiel. En dan gaan we nu naar de volgende opname, ook van November Music en ook uit Den Bosch, maar nu vanuit de grote Sint-Janskathedraal. Daar speelde Guus Jansen op het orgel samen met trompetist Thomas Hebere. Het was wederom een improvisatie in twee delen. En het eerste hebben we al tijdens onze jazzprogramma's uitgezonden. En hier is het tweede deel. En de opnametechniek werd verzorgd door Jos van de Linden.

U hoorde de organist Guus Jansen en trompetist Thomas Hibbere in een improvisatie vanuit de grote Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Nog één stuk hebben we over in deze special rondom November Music, namelijk Xenia van Louis Andriessen. Het werd geschreven naar aanleiding van het filmdrieluik Xenia van de Bosse kunstenaar Anne Lange. Tijdens de films werd er muziek live gespeeld, maar deze opname is van een concert waarin dit stuk werd gespeeld zonder de film te vertonen. Het concert vond plaats in het Van Abbe Museum in Eindhoven op 9 december. U hoort violiste Monica Germino.

Dat was Monica Gimeno in dit stuk van Louis Andriessen, Xenia. En hiermee is er een einde gekomen aan dit derde deel rondom November Music 2007. Voor de concertzender samengesteld door Sam de Jong. En luistert u aanvullend tot 10 uur naar Le Cygne du Lion van de Canadese componist Jules Tremblay. Uitvoerende zijn Donwell Linwood, Horn en Bill Linwood, Tam Tam.

U hoorde Le Signe du Lion van Gilles Tremblay met Donwell Linwood Horn en Bill Linwood Tam Tam.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialoog im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österling. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.